je nieuwe stap zetten.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: volle-hoven-2-wielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

ik althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd piratenhits. Radio Top 24. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.
2: Yesterday, het was gewoon een doordeweekse day. Zat ik alleenig in een soort café, verdrietig achter een slapen thee. Yesterday,

Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er valt met name in de noordwestelijke helft van het land regelmatig regen. Het is zo'n 18 graden vlak aan de westkust, terwijl het in het oosten afkoelt naar zo'n 15 graden. De matige zuidwestenwind waait aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. De ochtend begint bewolkt met af en toe wat lichte regen en soms wat ruimte voor de zon. 'S Middags valt er af en toe regen en laat de zon zich met name in het noordwesten af en toe zien. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is aan zee en boven het IJsselmeer soms krachtig met windkracht 6. Morgenavond is het bewolkt met af en toe een bui, vooral in het midden en zuiden van het land. De wind wordt meer zuidwest. Ook vrijdag valt er nog regelmatig een bui en staat er flink wat wind. Het weekend is droog met zonnige perioden en de hoogste temperaturen in het zuidoosten. Na zondag is er meer kans op regen en wordt het steeds minder warm. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio.

0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
1: Altijd piratenhits.

een groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje. Dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Op de meeste plaatsen is het bewolkt en vooral in het noorden en westen is er kans op enkele buien. Er staat een matige, soms vrij krachtige zuidwestenwind en aan zee waait het nog iets harder tot krachtig. Het blijft de komende uren wisselvallig. Vanmiddag wordt het vanuit het westen overwegend droog, alleen lokaal kan dan nog een bui vallen. In het zuidoosten blijft het volledig bewolkt, op andere plekken kan de zon zich soms even laten zien. De maxima liggen vandaag tussen de 20 en 23 graden. In het Waddengebied kan een harde zuidwester opsteken. Vanavond opnieuw zo nu en dan een bui, maar ook af en toe opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 en de bewolking neemt verder toe. Morgen is het onstuimig weer met aan zee ook kans op windstoten tot 80 km per uur. Er vallen dan soms pittige buien. De neerslag heeft weinig effect op de temperaturen. De maxima schommelen tussen de 19 en 23 graden. De eerste dag van het weekend wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij een matige wind uit het westen of noordwesten. Het wordt zaterdag 19 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

Test, test. Hele goede morgen. Hele goede morgen, de luisteraars hier op Radio 1204. Staat afgestemd geluid van de Tulip Radio. Allemaal recht hier zo. Zo eventjes op de donderdagmorgen, hè.

WhatsApp berichtje op 06 1997 7032. Nogmaals 06 1997 7032. Ook Heina is erbij. Goedemorgen daar in Kesteren, kerel. Luister lekker mee, hè. Plaats ook die ook kan natuurlijk op handen, hè.

Dus nogmaals, een hele goede dag te luisteren, amateurs. We zijn verbonden hier met Zwarte Tulp Radio. Allemaal wegdraaien vanaf Studio 13 in Heerde. Dan ben je op de 1224 kHz op de middengolfbaan natuurlijk. In de wijde omgeving van Lunteren. En via internet radio1224.nl.

Met een plaatje van Dolly Parton hier. Baby, I'm burning. Hier op jouw radio 12:04. Goedemorgen dus. Zo staat je afgestemd geluid van de Tulip Radio. Zo eventjes op de donderdagochtend, hè.

0: Hoop je even een hele goede morgen, Dina, daar in Barneveld. Ja, ik denk dat je nou wel wakker bent, hè, met zulke muziek, hè.
1: Hoef me niks te breken. Die maakt me toch niks meer.
0: Hoor je dat je bier bent, Dien, hè. Ook even Steven, lekker mee natuurlijk daar zo in Stapel City. Ik blijf gaan natuurlijk even in jouw kant van. En bedankt voor het delen van mijn Facebook berichtje. Ook even Stef daar zo in Blokzijl. Luister lekker mee, hè.

0: hier op jouw Radio 12 weer. Jim Collins, My First, My Last. My one and only hier dus op Radio 12 4.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

hoog in mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte.

zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckersjack. Zonder een woord te zeggen, trok ze het aan en spaarde weer in de donkere nacht.

probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam breidde ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze...

helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook dat.

werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Je hebt een hele goede dag, Studio Pomnagel. Peter doet lekker mee, hè? Trouwens ook richting het Twentse land, hè? Ook George Verdongen, daar zo in Breda, dus lekker mee. Studio 16 is dat, hè? Elke zaterdagmorgen hier te beluisteren op Radio 12TV4. Ook DJ Wout, dus lekker mee, de Arizona. Elke zaterdagmiddag te beluisteren hier op 12TV4.
1: Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 250.

Even een hele goede morgen natuurlijk. Chris de Rode Adelaar luistert lekker mee natuurlijk daar zo in Waalwijk City. Ook Martin Dedusvaart, plaatjes gaan ook even jouw kant op aan. En ook natuurlijk voor Sibo daar zo in Punthorst City. Ja, er wordt gebeld mensen, hè. Ja, er wordt gebeld. Ja, ik denk het agentschap Telecom, hè.

0: zeg drijven een hele leuke plaats voor het gele team van Radio 1204. En iedereen die me meeluistert op deze hitfrequentie natuurlijk, hè. Met een mooie plaat van Frank en Mirella.
1: Dit is het lied van de Schot Gordon Mackenzie. Het lied van zijn Albany. Het trotse kasteel Norton Green dat hij op een dag voor altijd verliezen zou.

No-No. Nou ja, volgens mij doet hij nou weer, hè. Goed, dit is hem, hè. Tulbi op uw radio. Radio 1204.nl te beluisteren. En natuurlijk op de 1224 kHz op de middengolfband, hè. Ja, ja, ja. Dit is er eentje van Honey en de

de Zwarte Tulp Radio. Zomaar eventjes op de donderdagmorgen. En wilt u een reactie geven? Dat kan onder andere via de website van radio1224.nl. Ga dan even naar de verzoekjesbutton. Of doe even een WhatsApp berichtje op 06-199-77032. Nogmaals 06-1997-7032. Dit is hem dus, hè. Tulpie op je radio. Lust lekker mee.

Ook in Arnhem wordt er lekker meegeluisterd door Niels. Niels Plaatjes gaan natuurlijk weer jouw kant op aan. En bedankt voor het delen van het Facebook berichtje van mij. Hè. Hartstikke mooi, kerel.

0: Even een lekker plan van Evert Baptist hier. Hoe de fuck is Greta? Ja, maar hier kun je alles zeggen, maak maar niks uit, hè. Ook Erwin Huis van luister lekker mee, hè.
1: Dus, jij wil ook op Piratenzender beginnen?
2: Jazeker.
1: Hier is een snelcursus.
2: Goh, wat je DJ?
1: Flesje bier aan de lippen. Wees jezelf.
3: Godverd...
1: Platen kopen. Klompen aan. Je trekker hebben. De supermarktfolders goed in de gaten houden, want goedkoopbier.nl. En leer deze zinnen uit je hoofd. Kom naar

0: En zo is het maar net, hè? We hebben DJ Bets, een hele goede morgen, kerel. Luister lekker mee natuurlijk, hè? DJ Bets is altijd te beluisteren hier op de maandagavond vanaf 8 uur 's avonds tot 10 uur.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

Een hele goede morgen, Ada. En Ada die heeft een goed goedemorgen, Egbert. Graag een mooi plaatje voor jezelf, voor Wout, ook voor haarzelf natuurlijk, voor het gehele team van Radio 12 de Weer. En iedereen die me meeluistert op deze hitfrequentie, dankjewel. En veel draaiplezier. Groetjes vanuit Veenendaal. Nou, draai een hele leuke plaat van de Walkers. Jouw kanneban.

Ja, soms ben je even met iets anders bezig, hè. Even aan het tikken, zeg maar, op de WhatsApp, hè. Dan ben je te laat, hè. Goedemorgen dus, dit is mijn Tullebuur Radio. Even tot 12 uur. En dan kunt u weer bijkomen natuurlijk, hè. Van de gigantisch veel lawaai hier vanaf deze frequentie, hè.

Echt zo'n Venusplaatje, zeg maar, hè? Ja, met het basje van de schietterreinen. In juni was dat volgens mij, hè? Er was er nog grote brand hier op de heide, hè? Ja, het is allemaal wat, mensen. Het is, ja, het schip maar deur hier, hè? Mulder en Mulder. Live vanaf M-City, hè?

Goedemiddagsmorgen, mensen. Hè? Moet je mij nou luisteren? Ja, ik raak helemaal Harry in de Warrie, zeg maar, hè. Goedendag dus, dit is mijn Zandzoep Radio. Nog eventjes voor u met wat plaatjes. Pom, pom, pom. Hij maar schrik hebben, hè. Goed, dit is hem dus op Radio 12.4, dus wat is Zandzoep Radio. Zoveel plaatjes op de donderdagmorgen. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het lekker kon, hè. Nog even een paar en dan is het gebeurd, hè. Doen we even een hapje en dan moeten we naar de arbeid, hè. Ja, ploegendienst, hè. Dan krie je dat. Dan ben je 's ochtends soms vrij. En dan ben je 's middags aan het werk. En de avond ook. Dan ligt iedereen gewoon weer met de klootjes op de bank, zeg maar. En willen we dat niet, hè. Nee. Goed, de plantjes gaan even de ronde voor iedereen die me meeluistert hier op deze hitfrequentie. 1224 kHz op de middengolfband. En natuurlijk via het wereldwijde web.

goed mensen, dat was hem weer vanaf Studio 13 en hier de Zwarte Stulp Radio. Zomer eventjes op de donderdagmorgen. Wat kleiders voor Jan en allemaal, zeg maar. Hè. Bedankt iedereen voor het luisteren. Ook iedereen die gereageerd.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet! Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1212.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,69 euro per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Ook diesel is duurder geworden. Een liter kost nu 2,66. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de Straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf in München is gisteravond brand gesticht. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe kantoor. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door dit dorp ten zuiden van Nijmegen. De 51-jarige bewaker van de woning werd doodgeschoten. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Dit wordt dan het trieste relaas van Lijpe Harry. De Rotterdamse aannemerszoon die in Antwerpen naar de kloten ging. Ik vertel hier even bij dat de coupletten van dit lied over harddrugs en de refrein over softdrugs gaan. Daar is dan op zich niet zoveel verschil tussen. Maar als het andersom geweest was, had nu iemand anders het gezongen.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Het is licht tot zwaar bewolkt. De middagtemperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. Bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Vanavond en in de nacht een enkele bui. De temperatuur gaat terug naar 19 tot 16 graden. Morgenochtend geldt in het westelijk kustgebied code geel. Dan is er kans op windstoten van 75 tot 90 km per uur. De rest van de dag morgen veel bewolking en regen. Onstuimig weer met een vrij krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Het weekend wordt droger en we gaan de zon wat meer zien. Begin volgende week wordt het misschien nog een paar dagen zomers warm. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Er gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
3: Alleen maar hits draait.
4: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
4: Radio 1224.nl.

0: Wat mag je zelf weer aan de tafel zoeken?
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: deze.
1: Zeg nou maar adieu, zeg nou maar ik ga, ik zal overleven.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd piraten.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. De man was vanuit Frankrijk net op het station aangekomen en hij viel op bij de patrouillerende veiligheidsdienst. Toen de politie en militairen hem overmeesterden, bleek hij een Kalasjnikov bij zich te hebben. Het is niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Het wapen is in beslag genomen. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Dit maakte de Koninklijke Marechaussee vandaag bekend. De verdachte zit nog vast. Ook de telefoons van een drietal mannen waarmee hij op Schiphol rondliep zijn in beslag genomen. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs.
3: Lekker eigenwijs.
0: Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
3: Karakter.
0: De zender met sfeer.
3: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
3: Piratenhit.
2: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
2: Overal.
0: Altijd.
2: Altijd.
0: Altijd.

0: Het komende uur hoor je deze hits.
1: Ik drink zo graag een bier met Henkie. Ik drink zo graag een bier met Henk. We drinken regelmatig, maar we drinken nooit te veel als je...

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piratenhits.

illustre amateurs. Je bent weer rechtstreeks afgestemd op de welbekende Edekroger, de Sint-Piroot. Het volgende luidje is het nijste spiegelplootje van de zanger Birdie. En daar is

0: 24 weerbericht.
1: Vanavond en in de nacht een enkele bui. De temperatuur gaat terug naar 19 tot 16 graden. Morgenochtend geldt in het westelijk kustgebied code geel. Dan is er kans op windstoten van 75 tot 90 km per uur. De rest van de dag morgen veel bewolking en regen, onstuimig weer met een vrij krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Middagtemperaturen van 20 in het noorden tot 23 in het zuiden. Het weekend wordt droger en we gaan de zon wat meer zien. Begin volgende week wordt het misschien nog een paar dagen zomers warm. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
2: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

gigantische grot werken. Elke dag, zo goed als maar kan. Ik heb altijd mijn bek gehouden, maar nu, vandaag. Vandaag zitten we tot hier. Hey baas, ik moet meer geld. Elke morgen ga ik naar diezelfde rotfabriek. Door een wonder ben ik nog niet ziek. Ik ben een van die slaven die ze beste krachten gaven. Uitgebuit, een toekomst is dat niet. Mijn ouders zeiden arbeid Arnold, nou dat is dan mooi. Wat koop ik voor die centen die mijn baas mij soms toegooit?

kinderen, die heb ik bij de vleet. De buurvrouw zei me laatst nog dat het zo niet langer gaat. Dat zei ze vlak voordat ze overleed. De ziekte van mijn vrouw heeft ons alle lam gelegd.

Door die gore zorgen stortte ik me in de drank. Dronken ben ik net nog niet geweest. Dat kon ook niet, want geld daarvoor bracht ik niet op de plank. En heb me nooit eens lekker uitgeleefd.

0: Iedere golflengte voelt zo goed aan. Radio 1224.
1: Via de middengolf of het internet.
0: Altijd piraten.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Volgens oud-zorgminister Hugo de Jonge had het kabinet tijdens de coronapandemie geen tunnelvisie. Hij heeft de coronacommissie laten weten dat er volgens hem genoeg reflectiemomenten waren en dat alle kabinetsleden altijd konden zeggen wat ze wilden. De huidige commissaris van de Koning in Zeeland zegt dat het kabinet het voornemen had om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Mona Keijzer zei kort geleden tijdens het verhoor dat het kabinet aan collectieve tunnelvisie leed. De Jonge noemt dat geen tunnelvisie, maar standvastigheid. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trekkertrekfestival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar celstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Als Iran Israël aanvalt, zal er een grootschalige reactie volgen. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. De hele Iraanse nationale militaire, civiele en energieinfrastructuur zal volgens Katz geraakt worden. En Iran zal naar het stenen tijdperk en een tijdperk van duisternis gestuurd worden. Katz meldt dat Israël zich voorbereidt op een eventuele Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest, dat van 11 tot en met 13 september wordt gehouden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piraathits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: altijd en overal. Altijd Piratenhits. Radio 1224.
1: Goedenavond, lieve luistervrienden. 6:50 op de woensdagavond. Op donderdagavond moet ik... Wat is het nou eigenlijk? Ik zit helemaal in de warrie. Ik moet even kijken hoor. Ja, het is donderdag. Het is maar goed even dat ik even hier een agendetje bij de hand heb. 3 september 2026, van harte welkom. Radio 1224, de Atlantic. Zo even een keertje met een paar plaatjes in de avond. Laat maar even horen of je meeluistert. Vinden we leuk. Er is al gereageerd door Heinaton uit Kesteren. Ook Ronald uit Montfoort, die heeft gereageerd. Even kijken, George van Dongen. Ook Wout Kampert. Oftewel de Arizona, Wout de Wit. Plaatjes die kant uit, jongens. Van harte welkom. Wat een zooitje. Ik hou van...

Mike Vincent en Brigitte met Veel is het niet hier op Radio 1224. En daar hebben ze ook een punt, hè? Want ja, veel is het ook niet, hè? De donderdagavond, de Atlantic. Normaal gesproken de vaste avond natuurlijk van de Scheepsjager en Madonna. Maar helaas, in verband met omstandigheden, is hij de komende tijd offline. Nou ja.

0: Goedenavond Nederland, dit is 1224, altijd piratenhits.
1: Goedenavond Atlantic, luister mee op de middaggolf. Draai maar even een paar mee voor jezelf en het hele team en alle luisteraars. Namens Heina Top.

piraat, trekker Johnny. En praten voor de radioman, dat kon niet. Overdag was hij boerenknecht en dan reed hij op een trekker. Maar 's avonds in de band, vlot praten, geen gemekker.

In ieder dorp, in oost, in west, in noord of zuid, zette iedereen de televisie s'avonds gewoon weer uit. Want Johnny draaide platen, uur na uur na uur. Voor tantes, neven, vrienden, of voor een goede buur. Ook aan de PTT'ers bood John soms plaatjes aan. En dat was niet zo handig, het

drukpijlend achter Johnny aan. Maar John verliet de band die avond wat te vroeg. Want hij moest nog even het veld in met trekker en met ploeg.

0: De trekker sterk en groot en John schoof potverdorie die lummel in de sloot.
1: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Robert Jan.
1: Ja! Gewoon even appen, hè?
0: Ja, met Robert Jan. Ja.
1: Altijd gezellig.
0: Jij met Robert Jan.
1: 061001.
0: Met Robert Jan.
1: 7307.
0: Zie met Robert Jan.
1: Ja, jawel! Wordt ook meegeluisterd in Blokcel. Ook Stef en Joke, daar op de boerderij natuurlijk. Hè. Plaatjes gaan ook jullie kant uit natuurlijk. Als het goed is, wordt er ook in de auto meegeluisterd vanaf Sneek naar Drenthe. Ja, ja, ja.
0: Ja, met Robert Jan. Ja, en met Robert Jan.
1: Gewoon even een berichtje doen. Of gewoon even via de website. Radio1224.nl. Staat nog zo'n knopje verzoek. Kun je op klikken en dan komt het hier ook vanzelf in de studio binnen.

0: 06-1001-7307. Of dus gewoon even via de website radio1224.nl. Uitzendend via de middengolf op de 1224 kHz in Midden- en Zuid-Nederland. En dat alles via de 1224 kHz natuurlijk, ja. Laat maar even horen waar het signaaltje meegekregen wordt. Zijn we altijd even benieuwd naar hem. Dit was Henk Wijngaard en zijn containersong.
1: Goedenavond Nederland. Dit is 1224. Altijd piratenhits.
0: Even een beetje terug naar de jaren 70. Volgens mij jaren 70. Volgens mij wel. Iets Engelstaligs. Precious Wilson. And Cry to Me. Hier op Radio 1224. Lekker plaatje. Net even iets anders, hè?

0: geef nog toekomst.
1: Ja, ja.
0: Op onze kaars is nog niet uit.
1: Het is een mooi verhaal dit, hè? Het is een mooi verhaal van alias Berger met ergens in de baaiers. Ronald die heeft nog een plaatje aangevraagd voor Jannie Albers en Joop Ruitenbeek. En het past ook nog eens perfect, want Henk Westbroek zong het al. Soms is iemands naam alleen al genoeg om te laten glimlachen. Dus Joop en Jannie, deze speciaal voor jullie aangeboden door Ronald Huisman. Zelfs jullie naam is mooi.

0: Het zal je maar gezegd worden. Zelfs je naam is mooi. Henk Westbroek, hier op Radio 1224. Speciaal even voor Jannie Albers en Joop Ruitenbeek. Aangevraagd door Ronald Huisman. Dankjewel, Ronald. Hè. Hij stuurde net al even een fotootje van de scheepsjager en Madonna. Ja, die zijn helaas verhinderd vanavond. In verband met omstandigheden, gezondheid en dat soort dingen. Niet leuk. Als je meeluistert, Steven, plaatjes gaan jouw kant uit. Natuurlijk.
1: 1224.
0: Radio 1224 met Atlantic 06 1001 7307. Dit is Gabi Bakker.

De Music Sounds en Hoog in het Noorden. Goedenavond, lieve luistervrienden. Je bent afgestemd op het geluid van Radio 1224 met Atlantic. Zo even een keertje op de donderdagavond. Het is bijna 7:30. We zijn even toe aan het weerbericht hier op Radio 1224. Even kijken wat het weer

0: komende dagen gaat doen.
1: 12-2-4. Weerbericht.
2: De avond verloopt bewolkt en er kan een buitje vallen. Oh. De matige wind draait van west naar zuidwest. Aan de kusten op het IJsselmeer kan het stevig waaien. In de nacht valt hier en daar wat regen. Koud is het niet met 16 tot 19 graden. Morgen begint de dag herfstachtig met wind en regen, maar later zal het vooral in het noorden en westen opklaren. In de middag wordt het 17 tot plaatselijk in Limburg 24 graden. Op zaterdag kan er in het noorden plaatselijk nog een bui vallen. Over het algemeen blijft het droog en wisselen stapelwolken en zonnige momenten elkaar af. De wind zit in de westhoek en is matig. Overdag wordt het 20 tot 22 graden. In de nacht naar zondag wordt het een stuk frisser dan we gewend zijn, met amper en zelfs onder de 10 graden.
0: Wat?
2: Zondag wordt er vanuit het zuiden weer warmere lucht onze kant op geblazen. Ja. Het blijft droog en de zon is van de partij. Het wordt weer warmer dan de voorgaande dagen, met 22 tot 26 graden op de thermometer. Dit was het weerbericht van het...

Atlantic. Signaaltjes komen weer mooi binnen hier. Als het in de programmering past, zou ik heel graag dag zuster Ursula van Rob de Nijs willen horen. De groet aan iedereen die meeluistert en maak er een mooie uitzending van. Gaan we zeker doen. Dankjewel, René. We hebben hem even opgezocht, hè. The good old Robbie, oftewel Rob de Nijs en dag zuster Ursula.

0: De Evening Stars en hey, wil je met mij vanavond gaan dansen? Ah, we doen wel even een rondje, even een pirouetje.
1: Going back in time on the sounds of the nation. Flashback.
0: Kreeg nog een verzoekje van Arizona, Wout de Wit. Hallo, hallo, daar op de donderdagavond. Draai maar even wat moois mee voor Ada en voor mij, dankjewel. En natuurlijk iedereen die verder luistert. We hebben even deze mooie van Ferrari opgezocht. Monza, niet likken.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.

Het radioprogramma op radio 1224. Telefoonnummer is hier 0610017307. Dus 0610017307. Gewoon even reageren via de website, dus ook mogelijk radio1224.nl. Dus radio1224.nl. Laat maar even weten of je erbij bent. Vinden we gezellig. Ik heb nog wat verzoekjes binnengekregen. Die gaan we zometeen even wegdraaien. Ik zal ze nu alvast eventjes behandelen. Ada die heeft gereageerd. Even kijken. Die zegt... even een goede aanklikker. Goedenavond Robert-Jan. Draai even een mooi plaatje mee voor jezelf. Voor ons samen en het gehele team van Radio 1224. Dankjewel alvast en een fijne avond. Nou, die gaan we zometeen even wegdraaien hier op de antenne. Dan hebben we ook nog een berichtje gekregen van de buurtjes op 06-1001-7307. Graag even een plaatje voor Marcel en Janneke, voor mijn vrouw en mezelf en de kids. En ook voor de Zwarte Tulp en wordt aangeboden namens Marcel en Ina. Nou, wat een gezelligheid.

F1 van Highway op de antenne. Ook Ton de Ridder die meldt zich net via de app. Ook goedenavond, Ton, hè. Wat een gezelligheid.

De Nieuw Voor en hallo Marleen hier op Radio 1224. We kregen dus een berichtje van Ada. Draai even een mooi plaatje mee voor jezelf. Dankjewel voor Wout en mij samen en het hele team van 1224. Ik heb deze er even bij gezocht, Ada. Silver Mets en wat is dan liefde?

Onder de vinylverzamelaars is dit een heel moeilijk en gewild plaatje. De Three Flowers en de wekker hier op Radio 1224. Ik kende hem nog niet, hebben het aangevraagd door Stefan.

0: 1024. De beste hits zonder gebruiksaanwijzing.
1: Graag even een plaatje voor Marcel, Janneke, mij en de vrouw en de kinderen. En dan nog even voor de zwarte tulp.

Steyerman zijn very good. Ja, een beetje Duits en Engels door elkaar heen. Die Stogler hier op Dem Rundfunk Radio. 12-2-4, jawohl. Birdie nu op de radio. Een spookrijder in de mist.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

0: Ik kreeg nog even een voiceberichtje van Patrick. Die stuurt me nog even het een en ander door. We gaan even erbij pakken, even kijken. Hoi Patrick.
1: Hey Robert-Jan, Patrick, goeiedag. Ik hoop dat je weer voorbereid bent, want niet deze zaterdag, maar aankomende zaterdag hebben we weer het bekende mosseltreffen in Zierikzee. Ik hoop dat ik dit jaar niet uit de bocht vlieg en dat jij weer ter plekke mag komen, want het was wel gezellig, maar het deed wel een beetje pijn. Dus als jij een nummertje hebt, Annie uit de bochten, heel fijn. Yo, spreek je!
0: Speciaal voor jou Patrick, hè? De Bukkers en Annie uit de bochten. Of was het nou Patrick uit de bochten?

Vorig jaar is hij uit de bocht gevlogen met de motor. Ah nee, dat mag ik niet te hard zeggen. Sorry Patrick, maar het was inderdaad even gezellig. Ik keek wel even gek op hoor, toen ik je daar zag liggen. Ah ja, goed. Gelukkig is alles goed gekomen. Hè? Ah ja. Wordt ook nog meegeluisterd door Rinus de Bison. Ja! Even vanaf de camping in

0: Bonium. En ja, eigenlijk wel de echte Engelse ultieme piratenplaat. Hè? Met Going Back West hier op Radio 1224. We kregen nog een berichtje van George van Dongen, onze zaterdagochtendspecialist. Even kijken wat hij te belden heeft.
1: Nee, hè. Stopt hij er weer om 9 uur mee? Heb ik net die oortjes in? Ik denk, ik luister nog even lekker mee hier op het bedrijf. Kan je ermee stoppen? Wat ben er gij toch in? Jongen. Ja, het waren er weer meer dan een paar plaatjes.
0: Ah, zo is het.
1: Hey kerel. Groeten. Hotter.
0: Hoi. En werk ze nog eventjes, George. Werk ze nog even. Michael.

Lieve luistervrienden, dit was hem dan vanaf mijn kant. Radio Atlantic, zo even een keertje op de donderdagavond. Hopen dat de Scheepsjager en Madonna weer gauw in de lucht zijn. En dat ze hun vaste programma op de donderdag weer gauw voort kunnen zetten. Wetenschappen in ieder geval, Steven, vanaf deze kant. Plaatjes gingen ook met speciale groet jouw kant natuurlijk uit, hè? Ik kreeg nog even een verzoekje op de valreep binnen. We gaan hem nog even... Die draaien we gewoon nog even mee. Ken nog net, hè, voor 9 uur. Ken nog net, ken nog net. Ik zeg graag tot de volgende keer. Dit zijn Perry en Suno en wij zijn Radio Piraten. Speciaal even voor George, hè.

0: Tot de volgende keer, zeg ik. Daar zijn...
1: Radio1224.nl.
2: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nadat een drugslab in het Belgische Pelt ontdekt was, zijn in België 3 Nederlanders opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Pelt, een eveneens 41-jarige man uit Valkenswaard en een man van 45 uit Eindhoven. Vanmorgen rond 7 uur vielen Belgische en Nederlandse agenten een loods in Pelt binnen. In de loods werd een werkend drugslab aangetroffen. Tegelijkertijd werd de woning van de verdachte uit Valkenswaard doorzocht. Daar werden verschillende goederen gevonden die gebruikt kunnen worden bij het maken van synthetische drugs. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning nadat er een drugslab ontdekt was ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. En volgens buurtbewoners vond er in de nacht van het geweldsincident in Overasselt nog een ander incident in het dorp plaats. Er zou geprobeerd zijn om de deur bij de woning van Jan G's schoonfamilie te forceren. De burgemeester van Heumen zegt dat er ook op andere plekken in Overasselt signalen zijn dat er incidenten zijn geweest. Dit wordt nog onderzocht. De politie heeft vandaag nog meer wapens gevonden en meldt dat er 34 verdachten zijn in plaats van 35. Afgelopen maanden heeft Frankrijk de heetste zomer gehad sinds het begin van de metingen in 1900. Dat meldt weerdienst Météo France. Gemiddeld was het dag en nacht zo'n 24 graden. 4,8 graden hoger dan normaal in het zomerseizoen. Op 23 juni werden gemiddeld de hoogste temperaturen ooit in Frankrijk gemeten. Het land telde 53 extreem hete dagen. Het vorige record stamt uit 2022. Toen ging het om 33 dagen. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Radio NL.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had helemaal gekloot naar mijn hoofd.
0: Altijd piraten-hit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: De avond verloopt bewolkt en er kan een buitje vallen. De matige wind draait van west naar zuidwest. Aan de kusten op het IJsselmeer kan het stevig waaien. In de nacht valt hier en daar wat regen. Koud is het niet met 16 tot 19 graden. Morgen begint de dag herfstachtig met wind en regen, maar later zal het vooral in het noorden en westen opklaren. In de middag wordt het 17 tot plaatselijk in Limburg 24 graden. Op zaterdag kan er in het noorden plaatselijk nog een bui vallen. Over het algemeen blijft het droog en wisselen stapelwolken en zonnige momenten elkaar af. De wind zit in de westhoek en is matig. Overdag wordt het 20 tot 22 graden. In de nacht naar zondag wordt het een stuk frisser dan we gewend zijn met amper en zelfs onder de 10 graden. Op zondag wordt er vanuit het zuiden weer warmere lucht onze kant op geblazen. Het blijft droog en de zon is van de partij. Het wordt weer warmer dan de voorgaande dagen met 22 tot 26 graden op de thermometer. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
3: Radio 1224.
1: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

iemand verliest, dan is dat alsof een stuk van jezelf doodgaat. Een klap in je gezicht, je bent woedend en radeloos. De wetenschap dat alles wat we doen eigenlijk niets is. Niets is van waarde, omdat alles voorbij gaat.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
2: Wat een mooie!

0: deze.
1: Schritt für Schritt gehen wir zwei hinein ins Glück.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind. Later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Let's go!
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
4: Radio 1224.

De winkels opgedoekt. De blijheid in de ogen hield de armoe in de ban. De tijd is omgevlogen. Tja, dat zeggen oma's dan.

0: lezen.
1: Soms kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve snoes. Dan zit ze in haar stoel en aait haar rode poes.
0: Maar ook deze.
2: Alle liedjes in die nacht speelde hij op zijn accordeon.
3: Gefeliciteerd, je hebt ons gevonden.
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

Soms kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve snoes. Dan zit ze in haar stoel en aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort. Lieve schat, toe, open nu je poort.

soms kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve snoes. Dan zit ze in een stoel en aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort. Lieve schat, doe open nu je poort.

0: 1024 weerbericht.
1: In de nacht valt hier en daar wat regen. Koud is het niet met 16 tot 19 graden. Morgen begint de dag herfstachtig met wind en regen, maar later zal het vooral in het noorden en westen opklaren. In de middag wordt het 17 tot plaatselijk in Limburg 24 graden. Op zaterdag kan er in het noorden plaatselijk nog een bui vallen. Over het algemeen blijft het droog en wisselen stapelwolken en zonnige momenten elkaar af. De wind zit in de westhoek en is matig. Over de dag wordt het 20 tot 22 graden. In de nacht naar zondag wordt het een stuk frisser dan we gewend zijn met amper en zelfs onder de 10 graden. Op zondag wordt er vanuit het zuiden weer warmere lucht onze kant op geblazen. Het blijft droog en de zon is van de partij. Het wordt weer warmer dan de voorgaande dagen met 22 tot 26 graden op de thermometer. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

0: deze.
1: Jij bent een hartenbreker. Ja, jij bent een hartenbreker.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister